Come on.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag I Like Ike, een aflevering over tenorsaxofonist Ike Quebec. We beginnen met Mardi Gras.

Dat was Ike Quebec met Mardi Gras. Sir Charles Thompson op orgel, Milt Hinton op bas en J.C. Hurd op drums. We kennen Ike Quebec eigenlijk alleen van zijn platen op Blue Note begin jaren 60. Maar dat zijn ook hele geliefde opnames en die periode is de climax van Quebecs loopbaan. Geboren in Newark, New Jersey in 1918, was hij eind jaren 20 al actief. Hij was danser en pianist, maar maakte al snel van tenorsaxofoon zijn belangrijkste instrument. Hij speelde vanaf de jaren 40 in het swingtijdperk met onder andere Ella Fitzgerald, Benny Carter, Coleman Hawkins en Cab Calloway. Quebec was zoals iedereen natuurlijk beïnvloed door Coleman Hawkins en hij had ook iets weg van Ben Webster. Quebec nam muziek op voor Blue Note en ontwikkelde zich bij dat label ook als arrangeur en talentscout. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij de ontdekking van Thelonious Monk en Bud Powell. In de jaren 50 verdween Quebec grotendeels uit beeld. Hij kampte met een heroïneverslaving. Bovendien was door de ontwikkeling van moderne jazz de aandacht voor saxofonisten uit de big band verslapt. Eind jaren 50 dook Quebec toch weer op. Alfred Lion, de baas van Blue Note, had een zwak voor hem en wilde het met het uitgeven van een serie singles voor de jukeboxmarkt wel weer met hem proberen. De singles werden goed ontvangen en vervolgens was Quebec weer regelmatig te vinden in de studio van Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. Zijn serie platen op Blue Note bestonden uit standards, ballads en blues en gingen erin als koek. Helaas kon Quebec niet lang genieten van zijn comeback. In 1963 verstierf de boomlange saxofonist aan longkanker. In het volgende blokje muziek eerst Heavy Soul van het album Heavy Soul uit 1962. Op orgel Freddie Roach, op bas Milt Hinton en drums Al Harewood. Vervolgens Brother Can You Spare a Dime. Daarna met dezelfde bezetting All Men River van de plaat It Might As Well Be Spring. Beide platen zijn opgenomen aan het eind van 1961. Heavy Soul echter kreeg van Alfred Lion in 1962 wat release betreft de voorkeur. We gaan verder met de ballad Blue and Sentimental en een compositie van Quebec Like. Beide staan op de plaat Blue and Sentimental. Op gitaar Grant Green, bas Paul Chambers en drums Philly Joe Jones. Quebec speelt piano achter de solo's van Grant Green. Quebec heeft niet lang van zijn topperiode kunnen genieten. Zowel It Might As Well Be Spring als Blue and Sentimental werden net na zijn dood uitgegeven. De schoorsteen moest tenslotte blijven roken bij Blue Note. Enig sentiment zal Alfred Lion niettemin niet vreemd zijn geweest. De moderne jazzfan is hem dan hoe dan ook dankbaar. In het volgende blokje muziek hoor je zowel opname van postuum uitgegeven muziek als muziek waar Ike zelf ook gelukkig nog met genoegen op terug kon kijken. Maar nu eerst Heavy Soul, Brother Can You Spare Me a Dime, All Men River en Sentimental en ook nog Like.

Dat was Ike Quebec met Heavy Soul, Brother Can You Spare a Dime, Old Man River, Blue and Sentimental en Like. Ike Quebec was geen grote vernieuwer, maar zijn grote, warme en diepe timbre was uniek. Een zwoelere vertolker van ballads hoor je zelden en Quebec was ook een vuige, maar evenwichtige bluesman. Martin Schouten zei in 1970 in het blad Jazzwereld dat de stijl van Quebec, ik citeer, vervuld is van een ontzagwekkende wereldsmart en junkwalm die mij de tranen over de wangen doen stromen. Bijna iedereen geniet nu wel van de toegankelijke soul jazz van Quebec, maar dat was vroeger, tijdens het treurige schisma tussen mainstream en piepknor, wel anders. In Nederland was het Hans Dulfer, wie anders, die eind jaren 60 het op zich nam Ike Quebec uit de mottenballen te halen. Dulfer noemde zijn band niet voor niets Heavy Soul Inc., naar de comebackplaat van Quebec op Blue Note. Het laatste blokje muziek neemt als eerste de bluesklassieker C.C. Rider op. Die verscheen op Easy Living, postuum verschenen in 1987. Op tenorsaxofoon Stanley Turrentine, trombone Benny Green, piano Sonny Clark, bas Milt Hinton en drums Art Blakey. Met recht een indrukwekkende line-up. Daarna Favela van het Bossa Nova album Soul Samba, uitgegeven in 1962. Op gitaar Kenny Burrell, Wendell Marshall bas, Willy Bobo drums en Gavin Massot op percussie. We sluiten dan af met de ballad Born to be Blue. Quebec speelde mee op een sessie van gitarist Grant Green in 1962. De plaat verscheen in 1985. Op piano Sonny Clark, bas Sam Jones en drums Louis Hayes. Hier is Born to be Blue.

Dat was Ike Quebec met C.C. Rider, Favela en Born to be Blue. En dat was dan weer Groove and Grease voor vandaag. Ons programma over Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ruiz. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Frans van Chaussy hoorde je als opener van de nieuwe Jazz Not Jazz. Het wekelijkse programma op de concertzender wat je bijpraat over jazz met op de scheidslijn met singer-songwriter, hip-hop, electro, ambient en ander moois. En dit ander moois, dat komt van Nederlandse bodem, hoewel Frans van Chaussy een Duitse pianist is, heeft hij een heel bijzonder album gemaakt, When the World Comes Home. En daar hebben we vorige week ook al een track van gedraaid, maar dit is een heel bijzondere plaat die ik iedereen kan aanraden. Frans van Chaussy is een pianist en die heeft een plaat gemaakt met onder andere Jeffrey Bruinsma, Jurk Brinkman op cello, en die speelt eigenlijk een soort van basfunctie en die doet er allerlei loops en elektronische effecten mee. En Jonga Soon op de drums. En er zit nog een klarinetist bij. En dat is een heel bijzonder quintet. Frans van Chaussy. Ga dat checken.
1: Zeker. We gaan door met een track van Praveen. En dat is een soort elektronica producer weer. Die een soort mengelmoes maakt van singer-songwriter met ambient en elektronica. Zijn hele naam is Praveen Sharma, maar het zijn allemaal aliassen. Ik kom er niet helemaal achter wat zijn eigen echte naam is. Er staat namelijk op het album dat het een samenwerking is met Benoit Priolaar. Maar als je goed op internet zoekt, is dat eigenlijk ook hemzelf weer. Dus in een, zeg maar, alter ego. We gaan naar twee tracks luisteren van dit album, 12 Lights. Waaronder de titeltrack 12 Lights en At a Loss.

Ja, dit was Pravin. Samen met Benoit Piolaar, wat volgens mij gewoon één persoon is. Dus dat betekent dat hij een multi-instrumentalist is, zoals dat zo mooi heet. Dat hij alles zelf programmeert, speelt, maakt en ook nog zingt. Ik vind het een hele mooie mix tussen ambient, singer-songwriter, elektronica. Zeker aan te raden om dit album 12 Lights te gaan checken.

0: Leon LaHavas, je hoorde twee tracks achter elkaar. Everything, Everything en Lost and Found. Wat een mooie plaat is dit. Het is een heel speciale dame, een soort singer-songwriter meets black music. Haar album heet Is Your Love Big Enough? En ze was de sensatie een beetje van de North Sea Jazz afgelopen editie. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het een heel bijzonder album geworden. Inderdaad heeft zij afgelopen zomer getoerd door Europa en is zij eigenlijk op elk festival wel de highlight geweest. Dus het album staat ook in de Jazzism Jazz Not Jazz lijst zeer hoog.
0: Ja.
1: Het is een zeer bekend upcoming artiest aan het worden. En wat daar mooi op aansluit is een andere Engelse zangeres. Ik weet niet of deze trouwens Engels was, maar goed, deze zangeres is Engels, Jessie Ware. Die heeft al in augustus een album uitgebracht. Ik heb er 2 weken geleden in het Jazz Not Jazz Radio non-stop uurtje ook 2 tracks van gedraaid. Maar ik wil toch nog even een track ervan draaien om nog wat extra aandacht aan het album te geven. Het is uitgebracht bij het Island Records, het label Island Records. En zij is bekend geworden door de samenwerking met Subtract, wat in de underground scene een behoorlijk hit was. En dit album is geproduceerd door Dave Okumu, Kit Harpoon en Julio Bashmore, waar ik later in deze uitzending ook wat tracks van wil draaien. Dat zijn de erg hippe Londense producers die eigenlijk allemaal uit een ander genre komen, maar toch een beetje een popalbum hebben moeten produceren, maar dit toch heel verfrissend en heel vernieuwend hebben gedaan. Ik wil de track draaien van dit album Devotion, No to Love, van Jessie Ware.

Ja, dit was de track Generational van de band The Invisible. En daarvoor hoorde je Jazzy Ware, No To Love. En de overeenkomst van deze twee albums, deze twee tracks, is Dave Okumu, de producer van Jazzy Ware. En The Invisibles is zijn eigen project. En die Dave Okumu is een hele bekende gitarist in de Engelse jazz scene. En hij heeft onder andere samengespeeld met Finn Peters, die wij ook al vaak gedraaid hebben.

0: is een beetje ontdekt door Matthew Herbert. Ook een bekende naam in de hippe jazz electro scene. En zijn eigen project heet dus The Invisible. En in deze band zitten verder Tom Herbert op bas en synths en Leo Taylor op drums. Het album heet Rispa.
1: Ja, over electrojazz gesproken. We luisteren veel electrojazz in dit programma. En dat is heel vaak, komt dat uit LA, Ghostly International, Brainfeeder. Veel muziek die misschien wel door Flying Lotus bekend is geworden aan het grote publiek. Maar je hebt ook een Europees center. En dat is misschien een heel klein centertje wat in Wenen zich afspeelt. A Fine Records, rondom drie mannen, The Clonius, Sid Rim
0: en Dorian Concept.
1: En Dorian Concept, dat zijn eigenlijk volgens mij drie vrienden die bij elkaar wonen en met elkaar muziek maken. We krijgen af en toe krijgen we daar nieuws over en ik wilde twee tracks achter elkaar gaan draaien, namelijk Sid Rim die heeft ook weer een Soundcloud en dat is ook heel leuk om eens een keer te checken. Om Soundcloud, het is een website waarop je muziek kan zetten die je misschien niet necessarily wil uitbrengen op cd, maar toch wil sharen met de wereld. Deze gast die heeft een Sid Rim heeft een remix gemaakt van een track van de Tribe Called Quest die we eerst gaan draaien. Tribe Called Quest, dit gaat over in de remix van Sid Rim en de track heet Once Again.

0: Ja, dit is een remix van Sid Rim. Met een remix van The Tribe Called Quest. Helemaal te gek gemaakt. Ik vraag me dan af hoe die los aan de rap komt. Ik denk dat hij dat toch gekregen heeft op een of andere manier.
1: Ja, ik weet het niet. Het zijn oude platen op Beats, Rhymes en Life. Dus misschien zijn die tracks al inmiddels in omloop of zo.
0: Maar wat hier mooi op aansluit in ieder geval, is om toch weer even naar de overkant te gaan van de oceaan. En toch naar L.A. te gaan, waar toch die Flying Lotus scene bezig is om bekend te worden. Er is een hele te gekke track die nu aangezet wordt. En die is van Mike Gao en die heet Don't Fake the Funk.

0: Ja, dit waren de nieuwe tracks uit L.A. Onder andere Matthew David, dat was de laatste track die je hoorde. Tape 1, dat is een hele ambient-achtige plaat van Matthew David. De plaat, het album heet Disc 2. Daarvoor draaiden we Monopoly, Manifestations. De track heet Needs Deodorant, ook een hele goede titel. En daarvoor dus Mike Gao met Don't Fake the Funk. Zeg maar de nieuwe tracks op Brainfeeder en een aantal andere labels. Wat ook een aanrader is, als je nou verzamelaars zoekt waar zeg maar alle artiesten op staan, dan kunt u luisteren naar Roadkill. Dat is, die hebben al 3 verzamelalbums uitgebracht. Zoek het op internet. Dat staan 30, 40 tracks op per verzamelalbum. En dat zijn alle nieuwe upcoming LA producers.
1: Je had, vorig jaar had je nog zo'n serie LA Sessions, heet
0: ja,
1: dat geloof ik.
0: Ja, die is gestopt volgens mij. Ik kan het in ieder geval niet meer vinden.
1: Was dat ook niet Ghost International?
0: Nee, dat was gewoon dat was het label.
1: Dat was het label en die bracht de verzamelaars uit. Dat was heel te gek.
0: Ja. Maar die hadden altijd 3 trackjes. Maar dit is echt gewoon een verzamelaar vol met 20, 25 tracks. Ja. Van,
1: Leuk. Ja. Ja, te gek. Ik draaide net die track, die remix eigenlijk, van de Europese kant weer. En ik wilde eigenlijk nog iets draaien, want dat is van Sixtus Price. Ik weet niet of je dat kent. Zeg maar, je hebt die 3 gasten, Sid Rim, de Clonies en Dorian Concept. En die hebben dus nog een mat die erbij gekregen. Sixtus Price. Ik vind dat helemaal te gek. Het is ook een soort underground producer, DJ. Ik weet eigenlijk geen eens wat hij zelf speelt. Maar hij heeft een track gemaakt en die heet Samba Feeling Beans. Korte track. Hij noemt het teaser, maar volgens mij is het gewoon zijn track die uitkomt. Waarschijnlijk op dat Fine Records waar al die jongens op uitbrengen. Deze track, Samba Feeling Being This, Sixtus Price.

0: Sixtus Price hoor je van een geweldige track. Samba Feeling Being This uit Wenen.
1: Ja, we gaan door denk ik in dezelfde stijl. Er zijn nog een aantal tracks uitgekomen. Waaronder Higher van Strange Loop en You Are

0: En dat brengt ons tot het slot van Jazz Not Jazz. We hebben nog een paar minuutjes waarin we je ook willen mededelen dat we volgende week natuurlijk weer zijn op dinsdagavond. Maar dat je ook deze uitzending en andere uitzendingen kan beluisteren op jazznotjazzradio.nl of uitzending gemist bij concertzender.nl. Ook voor meer informatie. We hebben nog één track waar we een stukje van kunnen draaien, maar Ravi Coltrane. Die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En het slotstuk van die plaat is een stuk van Paul Motion, Phantasm. Met onder andere Gary Allen en Joe Lovano. Daarmee gaan we eruit. Ruben, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag When Sonny Comes Marching Home, een portret van organist Sonny Phillips. We beginnen met Make It Plain.

Dat was Sonny Phillips met Make It Plain. Eddie Pathant op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, bas Jimmy Lewis en drums Ben Dixon. Organist Sonny Phillips is geboren in Mobile, Alabama in 1936. Hij begon als pianist en zou nog regelmatig als pianist te horen zijn, maar hij is toch vooral bekend geworden als organist. Alhoewel bekend. Nou ja, dat is iets te veel gezegd hoor. Een grote naam is Sonny Phillips nooit geworden, maar liefhebbers van orgeljazz en souljazz hebben de weg naar zijn werk altijd wel weten te vinden. Zoals velen werd Phillips geïnspireerd door het orakel van de orgeljazz Jimmy Smith. Vanaf eind jaren 60 speelde Phillips met onder andere Gene Ammons, Lou Donaldson en Eddie Harris. Phillips debuteerde in 1969 op Prestige, dat zich na de glorietijd van de hardbop meer en meer focuste op soul en funk jazz. Dan waren ze bij de funky en bluesy Sonny Phillips aan het goede adres. Hij maakte 3 platen als leider op dat label. We draaien van zijn laatste plaat, Black on Black, een compositie van Phillips, Check It Out. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar Melvin Sparks, bas Jimmy Lewis en drums Bernard Purdy.

Ook het langzame bluesnummer, The Other Blues, is van Phillips. Het staat op de debuutplaat van Phillips, Sure Enough. En u hoort op tenor sax Houston Person, Boogaloo Joe Jones op gitaar, bas Bob Bushnell en drums Bernard Purdy. Phillips was een graag geziene gast bij collega's op het Prestige label. U hoort eerst Rusty Bryant met Streaker Lean. Grant Green op gitaar, Bob Bushnell, bas, Herbie Lovell op drums. Daarna gitarist Boogaloo Joe Jones met Sunshine Alley. Grover Washington Jr. op tenor sax, Jimmy Lewis op bas en Bernard Purdy op drums. Als laatste in dit blokje gitarist Billy Butler met The Butler Did It. En op tenor sax Jerome Richardson, bas Chuck Rainey en Jimmy Johnson drums. Hier is Phillips op elektrische piano.

Dit was Sonny Phillips met Check It Out. The Other Blues en gastrollen van Sonny Phillips op Streakerline van Rusty Bryant, Sunshine Alley van Boogaloo Joe Jones en The Butler Did It van Billy Butler. Als er iemand is met wie Phillips een voorspoedige muzikale relatie aanging, dan was het wel met tenorsaxofonist Houston Person. De ene is inmiddels 85, de ander 87. In de jaren 70 speelde Phillips op 8 platen van Houston Person. We draaien eerst Jemilah, een compositie van Phillips dat een grote hit was voor Houston Person. Op gitaar Billy Butler, bas Bob Bushnell, drums Frankie Jones en conga's Buddy Caldwell. Daarna The Pulpit, ook van Sonny Phillips. Het staat op The Truth uit 1970 en u hoort exact dezelfde band als hiervoor. We eindigen deze uitzending met Jalal van Sonny Phillips, uitgegeven door Muse in 1977. Jimmy Ponder op gitaar en Frankie Jones op drums.

Dat was Sunny Phillips, de gast bij Houston Person met Jamila en The Pulpit. En als laatste Sunny Phillips met Jalal. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classics, soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Houston, The Eagle Has Landed. En dat is een aflevering over tenorsaxofonist Houston Pearson. We beginnen met Soul Dance.

U hoorde Houston Person met Soul Dance. Billy Gardner op orgel, Boogaloo Joe Jones gitaar en Frankie Jones op drums. In 1969 zette Neil Armstrong voet op de maan. Louis Armstrong, verantwoordelijk voor de allereerste grote sprong in de wereld van de jazz, ja, je zou dus kunnen zeggen, ook ten gunste van de mensheid, was toen 68 jaar. Person werd toen 32. De tenorsaxofonist uit Florence, South Carolina, had al wat stappen gemaakt, vooral in de band van organist Johnny Hammond Smith. Als leider was Person nog niet zo bekend. Dat veranderde in 1969 toen Jamila een grote hit werd in de zwarte gemeenschap. Het funky jazznummer was de single van Person's zesde plaat op het prestige label Goodness. In het komende muziekblokje eerst Jamila met onder andere Sonny Phillips op orgel. Maar voordat we dat doen, eerst toch een toelichting op de andere nummers. Eind jaren 60, begin jaren 70 maakte Houston Person een serie platen in het soul jazz genre op prestige. En die waren geïnspireerd op funk, blues en gospel. U hoort dan zometeen ook Chocomotive uit 1967. Op piano Cedar Walton en een zeldzame rol op vibrafoon van drummer Alan Dawson. Daarna de Slow Blues Underground Soul van Person's gelijknamige debuutalbum uit 1966. En op dat album onder andere Charles Boston op orgel. Op het daaropvolgende funk bluesnummer Blue Odyssey uit 1967 hoort u trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Pepper Adams en pianist Cedar Walton. De Pulpit uit 1967, met onder andere organist Sonny Phillips, is duidelijk geënt op gospelmotieven. Drown in My Own Tears kent u van rhythm and blues en soul-icoon Ray Charles. Op gitaar Grant Green. En dan Houston Express van het gelijknamige album uit 1971. Person wordt ondersteund door een groot ensemble met onder andere drummer Bernard Purdy.

Dat was Houston Person met Jamila, Chocomotive, Underground Soul, Blue Odyssey, The Pulpit, Drown in My Own Tears en Houston Express. De grote, stevige sound van Houston Person vindt zijn oorsprong in Ben Webster en Illinois Jacquet. Person was ook gecharmeerd van Stan Getz. Person is een ras-entertainer die zijn toon kruidt met blues-vocaal-achtige buigingen. Zelf beschreef hij zijn motivatie in een gesprek met Lou Shaw als volgt. To me, it's important that it is relaxing. Something at the end of a frustrating day that makes you feel good. All I want to do is give people good, solid melodies with some improvisation and plenty of blues feel. You always want that dance feeling there, that happy, happy feeling. Vanaf de jaren 70 tot 2001 werkte Person vaak en succesvol samen met zangeres Etta Jones. Zij was niet Person's echtgenote, zoals wel eens per abuis wordt aangenomen. Tot op heden maakt de onverzettelijke saxofonist regelmatig albums op Muse en High Note. Ook was hij het jaar voordat COVID uitbrak artist in residence op Amersfoort Jazz. Hedendaagse klasbakken weten Person goed te vinden. Ter illustratie daarvan sluiten we de uitzending af met E.C. Walker. Opgenomen in 2019 en het verscheen vorig jaar op de plaat Live in Paris. Op gitaar Peter Bernstein, orgel Ben Patterson en drums Willie Jones III.

0: ook Groove and Grease, een programma over
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. De decembermaanden zijn begonnen, de feestmaanden, de koude maanden. Maar wij hebben mooie muziek voor jou. Jazz op de scheidslijn met hip-hop, singer-songwriter, electro, ambient, funk, dance, noem het maar op. Als het maar jazz, not jazz is. Vandaag wederom natuurlijk onze vaste presentator Ruben van Roon alias DJ Kikken. Maar je hebt iemand meegenomen.
1: Zeker, ik heb Hamertje Tik meegenomen. Dat is zijn artiestennaam, maar zijn echte naam is Joris Firetuig. Ik hoop dat ik dat mag zeggen, dat ik dat mag onthullen.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En die is vandaag bij ons om wat van zijn eigen tracks te laten horen. En ook tracks waar hij door geïnspireerd wordt, zeg maar.
0: Later gaan we dat meer doen. We gaan eerst een track draaien misschien van een concurrent producer van jou, James Hu. Ken je hem?
2: Ja, ik heb hem laatst gezien in de North Sea Jazz Club.
0: De nieuwe North Sea Jazz Club in Amsterdam.
2: De nieuwe North Sea Jazz Club.
0: Waar jij ook speelde.
2: Waar ik ook speelde. Ik speelde daar een maand ervoor speelde ik op Amsterdam Dance Event.
0: Nou, daar gaan we.
2: Waar zelfs Framtoons de dag ervoor nog speelde.
0: Hey,
2: met DJ Wipeout.
0: Daar gaan we later meer over hebben. Voordat we dat gaan doen, eerst even James Hu. Mitchell van Dinter, Eindhovense producer die de laatste tijd erg hard gaat. Heeft een nieuwe plaat gemaakt. Had eerst een plaat gemaakt op Kindred Spirits, maar een nieuw label gevonden voor zijn nieuwe EP. Die heet Favela. Hij heeft iets met Brazil en dat ga je horen.

0: James Zoo hoorde je van zijn nieuwe EP Favela Piata Rhythm, als ik het goed uitspreek. Wel, heb je trek, hè? Of niet? Heri.
1: Zeker, een beetje freaky track die alle kanten op gaat, maar wel te gek.
0: Elektronische free jazz is dit, of zoiets. Ik weet dat hij...
1: Nou, is mooi omschreven.
0: Ik heb met hem gewerkt in de studio en ik weet dat hij heel veel knutselt en knipt en plakt en aan elkaar doet en zelf instrumentjes inspeelde en zo. Dus dat, ik vind het heel inspirerend. Hij schopt de bal in ieder geval flink naar voren toe.
1: Zeker. We gaan door met een Duits gezelschap. Het komt zelfs uit Berlijn. Waar toch, wat toch wel een beetje de hoofdstad is van hypnus in Europa, zo langzamerhand. Laatst lieten wat mensen mij muziek horen van het gezelschap Brandbrauer Freak, heet het. En wat zo bijzonder is aan dit trio, is dat ze eigenlijk elektronische muziek maken. Het klinkt elektronisch. Maar het is allemaal geproduceerd door akoestische samples en instrumenten. We gaan luisteren naar de track Pretend.

0: Ja, de Brandbauer Freak Ensemble met het stuk Pretend van de cd Mr. Machine, het album Mr. Machine. Ik vind het heel bijzonder, een hele bijzondere klankkleur, heel klassieke instrumentatie. En dan Zeker. Is er toch een soort van electro-achtige vibe zit erin. Dat vind ik heel knap gedaan.
1: Want het is live gespeeld, maar dan geprogrammeerd of geknipt misschien.
0: Ze spelen heel veel live volgens mij. Want er is op YouTube ook veel dat je dit hun live ziet spelen. Dus het is echt een soort klassiek ensemble. Wat zeg maar hele geprogrammeerde muziek voortbrengt.
1: Ja, heel gaaf.
0: Dus,
2: wat vind jij ervan, Hamertje Tik?
3: Ja, ik vind het tof. Ik vind het leuk.
0: Hey, jij hebt ook wat muziek meegenomen, Hamertje Tik.
3: Ja, klopt, ja.
0: Wat jou vooral geïnspireerd heeft.
3: Ja, ik weet dat jullie heel veel muziek hebben geluisterd van de drummer en de producer Sidrim uit Wenen. Die onder andere met Dorian Concept en met de Clonius een Afijn label heeft. Afijn Records. En dat ben ik laatst een beetje aan het onderzoeken. We gaan zo nog een andere track draaien. En toen kwam ik op een EP die de Clonius en Sidrim, dus twee helden van mij eigenlijk, samen hebben gemaakt. En dat heet de Clonius vers Sidrim versus de Clonius. En er stond een track op met Paul Randolph. En dat was een zanger die ik in eerste instantie niet kende. Maar die bleek samen te werken met Carl Gregg, Moody Man.
1: Niet de minste.
3: Niet de minste. En ook, even kijken, M. Fiddler. Dus dat vind ik alle drie te gek. En die track vind ik heel gaaf, omdat het heeft iets undergrounds met die synths en alle geluiden. Maar het is toch een heel catchy track met mooie stemmen door elkaar. Ik vind het erg gaaf track.
1: Nou, laten we gaan luisteren. Hoe heet die track?
3: Truth.

0: Dit was Truth, featuring Paul Randolph van Sid Rim vs. The Colonius. Van de EP Full Nelson op het Affine label. Geselecteerd door onze gast Hamertje Tik.
1: Goeie selectie hoor.
2: Ja, mooi toch?
3: Ja.
0: Je hebt zelf, ben je natuurlijk ook druk aan het produceren.
2: Ja, dat klopt.
0: En je hebt heel veel leuke optredens gedaan. Misschien kan je een beetje vertellen waar je de laatste tijd gespeeld hebt.
1: Ja, misschien even zo nog ter introductie. Jij bent drummer, producer. Dus
2: ja, drummer en producer.
1: Jouw basis om de muziek te maken komt vanuit de drums of vanuit de beats creëren.
2: Ja, klopt.
1: En hoe gaat dat in zijn werk? Gaat je op je zolderkamertje je drums op te nemen?
2: Nee, ik begin de laatste tijd ben ik heel erg geïnteresseerd in synth sounds. Dus ik begin eigenlijk juist thuis gewoon op een zolderkamertje dat dan wel. Met synth programming eerst. En dan later komen de beats eigenlijk. Dan zijn er vaak elektronische beats waar ik dan nog akoestische drums vaak later overheen doe.
1: Want ik zag een paar filmpjes. Ik heb je nog nooit live gezien, sorry.
2: Nee.
1: Maar ik zag een paar YouTube filmpjes. En dat ziet er heel te gek uit. Ook heel energiek. Maar jouw ding, zeg maar, live act is computer combineren met live drums.
2: En daar zit en ook synths inmiddels. En VJ-beelden.
1: Een VJ-beelden. Ja. Oké, okay, dus dan speel je met een VJ live.
2: Ja, ik weet eigenlijk ook dat je de beelden hebt gezien waar de VJ niet bij was. Ik heb laatst vorige maand heb ik veel gespeeld met Hamertje Tik. En had ik een optreden met echt 3 visual schermen. Echt, 50 vierkante meter per scherm. Het is gefilmd ook en dat is echt heel tof. En zij gaat altijd live mee. En ik speel dus ook synths, dus het is echt live act.
0: En hoe heet zij? Dat is misschien wel leuk om even te noemen.
2: Zij heet VJ Vimi. En ze zit nu in Vietnam, vakantie.
0: En je hebt vorig jaar zelf een soort van EP uitgebracht die op Spotify ook te beluisteren is.
2: Ja, dat klopt. Memories.
0: Memories heet die, van Hamertje Tik. Maar je bent nu weer bezig met nieuwe tracks.
2: Ja, klopt. Ja, ik wilde zelfs al eentje laten horen die officieel nog nooit beluisterd is.
0: Dus een première hebben wij hier.
2: Dus een première, zeker weten.
0: Dat is erg vet.
2: Ja, ik kan er wel wat over vertellen. Het nummer heet Get 'em. En het is met vocals van Cato van Dijk. Van My Baby.
1: Soldiers ken ik haar van.
2: De Soldiers, maar ze heeft nu een nieuwe band My Baby.
1: Oké.
2: Okay. Een soort van met de leden van de Soldiers.
1: Want Soldiers...
2: En die was laatst bij de Wereld Uit Door met Larry Graham op bas.
1: Echt waar? Oh, ja. Dat heb ik gemist.
2: Dat heb je gemist.
1: Laten we gewoon gaan luisteren.
2: Get 'em.
0: Get 'em van Hamertje Tik.

0: Dit was Get 'em van onze speciale gast van vanavond, Hamertje Tik.
1: Te gek hoor, Joris.
2: Ja, klinkt goed toch?
1: Dope track. Laten we later nog meer gaan luisteren, want je hebt nog meer mooie tracks meegenomen. Voor de afwisseling wilde ik heel graag een track meenemen en dan ben ik benieuwd naar wat jij ervan vindt. Van een Kiwi, een Nieuw-Zeelandse artiest, muzikant die vroeger een band had, maar solo is verder gegaan. Onder de naam Conan Moccasin en had vroeger een bandje dat heette Conan and the Moccasins of zoiets. Een beetje een onduidelijk verhaal was het, maar hij is in ieder geval, heeft een soloplaat gemaakt waarvan één track voor mij er wat betreft een beetje uitspringt. Faking Jazz Together. Conan Moccasin.

0: Faking Jazz Together. Conan Mokassin. Wat een mooie track.
1: Ja, we gaan weer door met Hamertje Tik, onze gast van vandaag. Je produceert alleen iets voor jezelf, maar sinds kort word jij ook gevraagd om remixes te maken, geloof ik.
2: Ja, klopt. Dit is zelfs officieel mijn eerste remix.
0: En, wat is jouw eerste remix?
2: De remix die ik heb gemaakt en die ik zo meteen ga draaien. Van het duo BAM. B-A-M. Dat is een,
0: die kennen wij.
2: Ja, die kennen wij van het conservatorium. Inmiddels afgestudeerd.
0: Daar is Timmer en Tessa Jackson.
2: Ja, Tessa Rose Jackson. Hele goede zangeres. En zij vroegen eigenlijk meerdere mensen voor remix. Ze hebben ook Dropmix en Uber E gevraagd en nog meer mensen. Joost de Gloppen, geloof ik. Nou, ik weet niet. In ieder geval een aantal mensen. En die remix is me goed bevallen. Dus ik heb hem ook 2 weken geleden bij Giel Beelen gespeeld. In het programma Nachtegiel. Met Duo BAM zelf. Dus ik heb haar gewoon zelf...
0: En dan speelde jij drums ook?
2: Ik speelde drums en de laptop gewoon. En zij heeft dus de vocals, ik had het nummer dus aangepast. Heeft zij dus haar eigen nummer geremixed, uit haar hoofd geleerd en meegezongen. Het was erg leuk.
0: Te gek.
2: Ik kreeg alleen maar reacties over hun maskers, maar het is erg leuk.
0: Laten we hem gaan draaien.
1: Ja, laten we hem gaan draaien. Hoe heet hij?
2: Hij heet Romeo Hero.
1: Hier komt hij.

0: Romeo Hero, de remix van Hamertje Tik van de Amsterdamse, van het Amsterdamse duo is dat Bam.
1: Ik vind hem helemaal te gek. Ik ga hem niet kopen, want ik kan hem beluisteren op SoundCloud.
2: Ja, hij komt uit. Hij komt binnenkort gaan zij die remixen op een EP uitbrengen.
1: En brengen ze het eigen beheer uit of bij een label?
2: Ze brengen het volgens mij een eigen beheer uit. Maar het is ook nu al te koop op bamtheband.bandcamp.com.
1: Bandcamp.
0: Maar je hebt dus een eigen, dat is misschien wel interessant voor de luisteraars, je hebt een eigen SoundCloud-pagina waar alle tracks van Hamertje Tik te beluisteren zijn. Dan gaat u dus naar SoundCloud en dan typ je in Hamertje Tik.
1: SoundCloud.com.
2: Oftewel soundcloud.com/Hamertje Tik.
1: Te gek. Nou, ik heb iets anders gevonden, ik weet niet of jullie dat kennen. En dat kwam ik eigenlijk mee als tip... Anthony Valades, dat is een LA-DJ die voor mij ook een goede blogfunctie heeft. Omdat hij altijd te gekke tips heeft, zeg maar. En hij heeft een tip heeft hij gedaan van een groep die heet XXIIXX.
2: De naam zegt me wat.
1: Ja, ze hebben een soort van hit single, underground hit single gehad. Het heet All About You. En ik zou graag twee tracks ervan willen draaien. Halen we dat nog in de tijd? Nou, dat is misschien zonde. Dan doen we die andere track de volgende week. We gaan één track draaien, dat is dan de single en die heet All About You.

0: About You, XXIIXX was dat.
1: Ja, hele vette nieuwe muziek. Er is in december iets heel bijzonders in Amsterdam. Er wordt een speciaal festival georganiseerd rondom het instrument gitaar. Wat het bijzondere aan dit festival is, ik zou eerst vertellen hoe het heet. Volgens mij heet het Electric Guitar Heaven.
0: Ja, 2005. Amsterdam Electric Guitar Heaven.
1: Weet jij de data precies wanneer het festival is?
0: Dat begint al eigenlijk iets... het begint in het weekend van 7, 8, 9 december. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan de hele week die daarop volgt.
1: Wat het bijzondere is, vind ik, aan dit festival... is dat ze het gitaar als elektrisch gitaar... maar ook akoestisch gitaar als uitgangspunt nemen. En dat alle verschillende muziekstijlen eigenlijk bij elkaar gevoegd worden. Dus er is heel veel aandacht aan klassiek gitaar. Er is aandacht aan rock. En er is ook gitaar aan jazz. En allemaal andere muzieksoorten waar de gitaar prominent in aanwezig is. En dat wordt allemaal ook gemixt. En ik denk dat dat ook wel de toekomst is van muziek makend Nederland, zeg maar. Dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt welke stijl het is. En dat het allemaal gewoon te gek is. Dus er komen heel veel bijzondere artiesten ook naar Amsterdam. Waaronder bijvoorbeeld Andy Summers. Dat is natuurlijk niet zomaar iemand. Die heeft bij de Police gezeten. En Andrew Below, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. King Crimson. Onder andere, je kan op de site kijken wie er allemaal komt. En er komen ook heel veel Nederlandse gitaristen. Zoals Jan Akkerman natuurlijk. René van Barneveld.
0: Jan Akkerman gaat samenspelen met Andy Summers. En wat jij net zei, dat is heel leuk in het kader van de mix. Hij speelt dan in het muziekgebouw aan het IJ. En dat is een gebouw waar traditioneel eigenlijk alleen nieuwe klassieke of contemporaine muziek wordt gespeeld. En daar vindt een speciaal mixconcert plaats van allerlei klassieke blazers. Dat wordt afgewisseld met een duoconcert van Jan Akkerman en Andy Summers. En die ontmoeten elkaar daar. Ik geloof dat ze wel wat rehearsals gaan doen. Jack Pisters is een van de organisatoren. En die vertelt dat ze wel wat communicatie doen. Maar dat is vrij minimal. Dus het zal een hoog impro gehalte hebben. Maar dat is een voorbeeld van zo'n stijl.
1: En ik weet niet of ze openbaar zijn hoor. Maar ze geven ook allemaal masterclasses op het conservatorium in Amsterdam. Dus daar kan je natuurlijk ook naartoe in de week overdag.
0: Dat begint op 9 december. En dan is het elke dag in de Blue Note zaal in Amsterdam. Van 11 tot 1 zijn er workshops. Bijvoorbeeld die van Andy Summers. Die zal wel druk bezocht zijn. Maar die is op dinsdag 10 december. Van 11 tot 1.
1: Dus hou het in de gaten. Er gaan heel veel interessante, spontane, muzikale dingen gebeuren. Waaronder een van mijn grote helden op gitaar. Die komt uit België. Die heet Philip Catherine. Dat is altijd een heel bijzonder gitarist geweest. Hij is voor mij een beetje te vergelijken met Toets Tielemans. Wat Toets op de mondharmonica doet hij op de gitaar. Het zijn natuurlijk allebei Belgen. Hij speelt in het Bimhuis, treedt hij op. En hij heeft ook onlangs een
0: 12 nieuwe, december.
1: 12 december in het Bimhuis. Hij heeft ook onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Die heet Côte Jardin. En daar willen we een track van draaien. En die heet Misty Cliffs van Philip Catherine.

Ja, Philip Catherine is dit met de track Misty Cliffs van het album Côte Jardin. Dit vanwege het Amsterdam Electric Guitar Heaven, wat in rond 7, 8 december een week lang in Ja, Philip Catherine is dit met de track Misty Cliffs van het album Côte Jardin. Dit vanwege het Amsterdam Electric Guitar Heaven, wat in rond 7, 8 december een week lang in Amsterdam in

0: En dan wilde ik eigenlijk zeggen van ga naar amsterdamelectric.com en dan vind je het hele programma. Er is één act die mij zeg maar opviel. En dat is een dubbel concert in het Tropenmuseum op 8 december. En dat is van een Indiase slide-gitarist. Die heet Debashish Bhattacharya, als ik het goed uitspreek. En dat is een hele bijzondere slide-gitarist. Die komt daar met zijn eigen tabla-speler en waarschijnlijk een... Een harmonium of een drone of weet ik veel wat hij meent. Maar daarvoor zit iets, en dat zal jij leuk vinden Ruben, als Louis Andries lover of misschien wel kenner. Komt een stuk van Louis Andries, wordt uitgevoerd, dat heet Hout, door het Rutger van Otterlo kwartet. En daar zit onder andere bij, dan moet ik het goed uitspreken, Rafael Vanoli. Dat is de gitarist van Knalpot. Rutger van Otterlo op saxofoon, Joey Marijs op marimba en Anna Mahinovic op piano. Dus dat is volgens mij een heel leuk concert en dat is dus in het Tropenmuseum op 8 december. Tot zover de Amsterdam Electric Guitar Heaven. We gaan er nog uit met één track.
1: Ja, we gaan eruit met één track van Hamertje Tik die nog steeds bij ons zit.
2: Ja, ik ben er nog steeds bij.
1: Wat gaan we luisteren?
2: We gaan luisteren naar The Scene. Die ik samen heb geschreven met Lex Empress.
0: En dus Lex Empress was zangeres van Kraakensmaak, hè?
2: Ja, klopt.
1: Oh. Dit is de laatste track, The Scene. Maar eerst nog even wat huishoudelijke informatie.
0: Nou, laten we het heel kort houden, want we hebben weinig tijd over. Volgende week zijn we er weer, dinsdagavond, Jazz No Jazz. Als je uitzending wil terugluisteren of als je Joris nog een keer zijn tracks wil horen, ga je naar jazznojazzradio.nl of naar de concertzender.nl voor meer uitzendingen. Deze uitzending werd samengemaakt met Jazzism.
1: Here is The Scene.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Soul of Sonny Stitt. Een eerste aflevering van een driedelig portret van tenor en

U hoorde Sunny Stitt met Souls Valley. Het verscheen op de plaat Sunny Stitt en The Top Brass in 1962. Sunny Stitt, een naam die klinkt als een klok. Een vermaarde bebop-saxofonist, werd echter geboren als Edward Hammond Boatner Jr. in Boston. En dat gebeurde in 1924. Snel na zijn geboorte werd hij ter adoptie ondergebracht bij de familie Stitt in Saginaw in Michigan. Vandaar Stitt. Zelf noemde hij zich Sonny. Door criticus Dan Morgenstern werd hij ook wel de Lone Wolf genoemd. Stitt trok continu toerend door het land en speelde dan met plaatselijke ritmesecties. Met recht een van de hardest working men in de jazzbusiness. Opwindend, virtuoos en vol blues. Een harde toon en vloeiende frases. De legende gaat dat met Stitt op het podium staan het oppassen geblazen was. Hij blies je zo het publiek in. Strenge, maar rechtvaardige leermeester. De discografie van Stitt is overweldigend. De man maakte als leider meer dan 100 platen. Ook al zit er vanwege de grote hoeveelheid opnames wel eens een mindere tussen. Stitt wist toch meestal op originele wijze en op hoog niveau de bekende akkoordenprogressies van de bebop uit te wringen. Enkele hoogtepunten zijn de Sonny Stitt, Bud Powell, J.J. Johnson opname uit 1949 en 1950. New York Jazz uit 1956 en de serie platen met Barry Harris op Cobblestone en Muse. Ik heb het dan over begin jaren 70. En dat denkt dan aan Tune Up, Constellation en 12. Tijdens zijn loopbaan maakte Stitt geregeld uitstapjes naar de soul jazz, waar de nadruk meer op de blues ligt. Meestal speelde die dan in Hammond-orgel-combo's. Nu eerst de orgelbop van JT uit 1961. Live opgenomen at de DJ Lounge. Op orgel Eddie Buster. En Stitt werkte vaak samen met de populaire tenorsaxofonist Gene Ammons. Als die tenminste niet in de gevangenis zat. Je hoort hier New Blues Up and Down uit 1961. Een revisie van hun hitje Blues Up and Down uit de jaren 40. Daarna Shuffle Twist, verschenen op Soul Summit in 1962. Op het orgel Brother Jack McDuff. McDuff is ook aanwezig op Sunday, dat in 1963 verscheen op de plaat Soul Shack. En als laatste in dit blokje muziek de ballad My Mother's Eyes uit 1963. Let op de bijzondere gospelachtige rol voor organist Charles Kynard.

Dat was Sunny State met JT, New Blues Up and Down, Shuffle Twist, Sunday and My Mother's Eyes. Vanaf midden jaren 60 legde State zich tijdelijk op populaire genres toe. Hij maakte zelfs een Latin jazzplaat. Trouwens een beetje middelmatig hoor. Ook speelde hij Broadway tunes. Broadway Soul. U hoort nu If I Gave You van de plaat Broadway Soul. Daarna het backbeat heavy soul nummer Sneaking Up To You uit 1966 met onder andere tenorsaxofonist Bunky Green. Vervolgens de jazz funk van Big Bad Henry uit 1974. Het staat op de plaat met de vreeswekkende titel Satan, waarop Roland Hanna elektrische piano speelt. Als laatste in deze uitzending de Slow Blues Going Down Slow uit 1972. Hierop de befaamde moderne jazzbroeders, trompetist Thad Jones en pianist Hank Jones.

0: Dat was Sunny State met If I Gave You, Sneaking Up to You, Big Bad Henry en Going Down Slow. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durken.

Zero, one, L, O, L, F, E.

Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz Not Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Sunny and Danny. De tweede aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sunny Stitt. Vandaag de langdurige samenwerking van Stitt met organist Don Patterson. We beginnen met Tune Up.

Je hoorde Sunny Stitt met Tune Up, een compositie van Eddie Cleanhead Vinson. Meestal per abuis, toegeschreven aan Miles Davis. Op tenorsax Sunny Stitt, Hammondorgel, Don Patterson, gitaar Grant Green, drums Billy James. Sunny Stitt was een van de meest productieve saxofonisten van zijn generatie. Hij maakte niet alleen ontzaglijk veel platen, maar toerde ook continu. Veelal reisde de zogenaamde Lone Wolf alleen en trad dan op met lokale helden. Soms speelden die muzikanten in de toentertijd populaire orgelcombo's. Zo leerde Stitt bijvoorbeeld organist Eddie Buster kennen in Chicago. Ook speelde hij met Brother Jack McDuff. Een bijzonder goede klik had Stitt met de organist Don Patterson. Het is onduidelijk hoe de twee elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk kwam Stitt de organist tegen in diens geboortestad Columbus, Ohio, of in Organtown, Philadelphia. Het zou ook kunnen dat Stitt Patterson's debuutplaat op Argo gehoord had in 1962. In ieder geval begonnen de twee in dat jaar een samenwerking die zou duren tot het einde van dat decennium. Patterson vormde een strak duo met drummer Billy James, die in deze aflevering op alle platen met Stitt aanwezig is. Beiden waren smaakvolle en pittige bluesspelers en begeleiders en konden ook goed overweg met bebop. Perfecte begeleiding dus voor de vermaarde Stitt. Meestal was Paul Whedon uit Indianapolis de gitarist van dienst. In het komende blok eerst, jawel, de Italiaanse smartlap O Sole Mio. Stitt's licht swingende versie staat op de Argo LP Feelings uit 1962. Daarna Put Your Little Foot Right In, uitgegeven op de jazzlandplaat Low Flame uit 1962. Vervolgens schakelen we een tandje lager met de langzame blues My Blue Baby van het album Shangri-La uit 1964. Als laatste in dit blok Soul People van de gelijknamige plaat op Prestige uit 1965. Hier hoor je ook Booker Irwin op tenorsax.

Dat was Sunny Stitt met O Sole Mio, Put Your Little Foot Right Out, My New Baby en Soul People. Gaan we verder met het funky Nightcrawler van de gelijknamige plaat uit 1965. In die jaren was Don Patterson inmiddels ook productief als leider op het Prestige label. Het sprak voor zich dat Stitt af en toe een partijtje meeblies. Je hoort 42635, een compositie van Stitt, verschenen op Patterson's People in 1964. Daarna funk in driekwartsmaat van het album Funk You uit 1968. Naast leider Don Patterson, natuurlijk Billy James en Sunny Stitt, als mede alt-saxofonist Charles McPherson en gitarist Pat Martino. We sluiten de uitzending af met de welbekende Disney-tune Someday My Prince Will Come. Dat verscheen op The Boss Man in 1966. Je hoort Sunny Stitt's ideale orgelcombo met Don Patterson en Billy James.

Dat was Sunny Stitt met Nightcrawler, 4-2-6-3-9, Funk in driekwartsmaat en Someday My Prince Will Come. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk. Een singer-songwriter en een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Liana Lahavas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

macabre.

qu'est-ce que je vois?

Wat een mooi nummer. Field Music. En een prachtige plaat gemaakt. Plump. En dat brengt ons tevens aan het einde van dit programma. Je hoorde een mixtape Jazz No Jazz. Begonnen met Art Fark Saxofoon Quartet. Gevolgd door Neil Cowley Trio. Leanne La Havas. Dr. John. Het nieuwe album Locked Down. De sensatie Bern Hoofd. En het als laatste. Wat een mooi nummer. Field Music. En een prachtige plaat gemaakt. Plump. En dat brengt ons tevens aan het einde van dit programma. Je hoorde een mixtape Jazz No Jazz. Begonnen met Art Fark Saxofoon Quartet. Gevolgd door Neil Cowley Trio. Leanne La Havas. Dr. John. Het nieuwe album Locked Down. De sensatie Bern Hoofd. En het als laatste hoorde je Field Music.

waar je nog meer interessante en nuttige informatie kan vinden. Dit uur werd samengesteld onder andere met jazztijdschrift Jazzism. Die hebben net een juli-editie uitgebracht met de North Sea Jazzgids Who is Who. 250 pagina's met heel veel informatie over wat er allemaal gaat gebeuren op dat mooie festival. En wat ook leuk is, wat daarin staat, is het programma van een festival wat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Dat is namelijk de Jazzdag en dat is geheel gratis. In Rotterdam zijn 24 jazzacts op 7 podia te zien die allemaal een korte presentatie van een half uur geven. Het zijn de band van dit moment die gaan laten zien wat het komende seizoen allemaal te horen is. Ik kan ze moeilijk allemaal opnoemen, maar ik noem er een paar. Dat is onder andere Die Felix New Quintet. Dat is een nieuwe broken beat producer die upcoming is, onder andere in L.A. Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra staat altijd voor spektakel. En heel mooi wordt waarschijnlijk ook Hermine Durlo, mondharmonicaniste, die samen gaat spelen met Tony Overwater, Joshua Sampson en speciale gast Jesse van Ruller. Ik zie staan singer-songwriter Céline Cairo, nieuwe bandje Brut, de Nazaten. Nou ja, nog veel meer moois wat je daar allemaal kan zien. Het is gratis en het is in Rotterdam bij Lantaarn Venster Kantine Walhalla en Hotel New York op 22 juli. Volgende week zijn we weer met een nieuw uur. En ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Hoi.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz. Het is samengesteld door François van der Linden. Vandaag Very Vary, de laatste aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. We horen hem exclusief spelen op de elektronisch versterkte Veritone en Gibson saxofoon. Strike up the band!

U hoorde Sonny Stitt met Strike Up the Band, verschenen op Soul Electricity in 1968. Op Hammond-orgel Don Patterson, gitaar Billy Butler en drums Billy James. Saxofoonfabrikant Selmer introduceerde op 10 juli 1966 in Chicago het Varitone-apparaat. Dat is een controlepaneeltje dat op de horen van de saxofoon paste en verbonden was met een versterker. Op die manier kon de bespeler experimenteren met volume, toon en galm. Ook was er de mogelijkheid om een octaaf lager een noot toe te voegen of de hoogste noot weg te laten. Een enthousiaste Stitt stond 2 dagen later al in de studio met de Varitone. Zijn plaat What's New was de eerste opname met deze geluidsapparatuur. In Downbeat Magazine van oktober 66 zei Stitt hierover, ik citeer, het is een openbaring. Met de Varitone kun je spelenderwijs je weg vinden terwijl je persoonlijke sound intact blijft. Het geeft je wat meer mogelijkheden. De sax klinkt heel mooi. Ik ben er dol op. Het is het beste dat me tot nu toe is overkomen. Ook zegt Stitt, spelen met grote groepen, orgels, elektrische gitaren en luide drummers kan frustrerend zijn. Met deze nieuwe saxofoon kun je jezelf beter horen. Je kunt er als het ware in een stadion meespelen. Einde citaat. Na Stitt waagden ook Lou Donaldson en Eddie Harris zich aan de elektrische sax. Stitt's stijl is min of meer hetzelfde gebleven. Alhoewel zijn elektrische periode niet essentieel is, wordt Stitt niettemin bijgestaan door topmuzikanten. In het blokje muziek wat u nu gaat horen, gaan we verder met Fever van Little Willie John, bekend geworden door Peggy Lee. Het staat op Stitt's plaat What's New. Daarna Lullaby of Birdland en Swinging Shepherd Blues van het album I Keep Coming Back uit 1966. U hoort onder andere Illinois Jacquet op tenorsax, J.J. Johnson trombone, Mike Manieri vibrafoon en Wild Bill Davis op orgel. En het laatste muziekje is Satin Doll en Bye Bye Blackbird, die tracks verscheen in 1967 op Parallelistit. Op altfluit Jerome Richardson, baritonsax George Burke, orgel Don Patterson, bas Georges Duvivier en drums Walter Jones. Deze 3 albums verschenen op het label Roulette.

Dat was Sonny Stitt met Fever, Lullaby of Birdland, Swinging Shepherd Blues, Satin Doll en Bye Bye Blackbird. We gaan nu naar Burt Bacharach's vaak gecoverde Walk On By. Een gastrol van Stitt op organist Don Patterson's plaat Brothers Four uit 1969. Op gitaar Grant Green, drums Billy James. Vervolgens St. Thomas van Sonny Rollins uit hetzelfde jaar met dezelfde groep. Dan eindigen we deze uitzending met twee tunes van de funk-jazzplaat Turn It On uit 1971. Eerst Barbecue Man en als laatste de titelsong Turn It On. Op trompet Virgil Jones, gitaar Melvin Sparks, orgel Leon Spencer en drums Idris Muhammad. Inmiddels was Stitt overgestapt op het concurrerende elektronische apparaat Gibson Maestro Attachment. Ander paneeltje, zelfde effecten. Na 1971 zou Stitt de versterking niet meer gebruiken. De reden daarvoor is onduidelijk, al liet de vriend van Stitt en voormalig manager van Ray Brown, Jan Michael Reiser Beethoven, er tegen de programmamakers een licht een poos geleden op schijnen. Stitt heeft Reiser Beethoven eens simpelweg verteld dat hij een pokkenhekel had aan de elektrische sax. Een relaas dat nogal contrasteert met Stitt's aanvankelijke enthousiasme in Downbeat Magazine. Ach, laten we het er maar ophouden dat de elektrische sax niet alleen een creatieve, maar ook een marketingtechnische uitdaging was in de loopbaan van de Lone Wolf. Sonny Stitt overleed in 1982.

0: Dat was Sunny Stitt met Walk On By, St. Thomas, Barbecue Man en Turn It On. Dit was Groove and Grease, het programma.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotva. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotva. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noors Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noors Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met de Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige culte sprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC. En je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock. Maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt. En dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen. Anno nu. Die hebben een ritmesectie. En dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer. Die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit hetzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Maar er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzonderingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan. Waar onder andere ook de jazzagenda staat. Of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over gitarist Bill Jennings. Bill Jennings werd geboren in Indianapolis in 1919. In de hoofdstad van Indiana stond ook de wieg van zijn beroemde collega Wes Montgomery. Langs Indiana Avenue barsten het in de jaren 40 van de zwarte clubs en cafés in het zogenaamde Chitlin-circuit. Een circuit van zwarte artiesten bloeide enorm op. De Verenigde Staten waren strak gesegregeerd en het zwarte entertainment ontwikkelde zich onafhankelijk van de mainstream. Met zijn mengeling van gospel, rhythm and blues en swing is het Chitlin-circuit de bron van rock'n'roll en rockmuziek. Bill Jennings is een volbloed Chitlin-artiest. Hij speelde zowel rhythm and blues, jump blues en jazz en is een van de architecten van de soul jazz. Hij speelde in de band van de koning van het circuit, Louis Jordan, en op Little Willie John's hit Fever. Je weet wel dat toffe deuntje dat bekend werd in de gladgestreken blanke versie van Peggy Lee. Ook werkte Jennings samen met Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, de tenorsaxofonist Willis Jackson en de organisten Wild Bill Davis en Bill Druggett en brother Jack McDuff. De linkshandige gitarist met de stevige sound, hoekige maar raakgeplaatste frazen en lekker smerige gebogen noten beïnvloedde bluesgigant B.B. King. We beginnen met Piccadilly Circus, gevolgd door Stuffy van Coleman Hawkins van de plaat Billy in the Lion's Den, opgenomen voor King Records in 1956. Op baritonsaxofoon hoor je bebopper Leo Parker. Daarna Mr. Wonderful van brother Jack McDuff's debuutplaat Brother Jack uit 1960. Op bas Wendell Marshall, drums Elvin Johnson en als laatste in het eerste blok Wild Bill Davis met Roundabout Midnight van Thelonious Monk. Deze samenwerking van Davis en Jennings staat op Flying High op het Everest label uit 1959.

Je hoorde Bill Jennings en Leo Parker met Piccadilly Circus en Stuffy. Bill Jennings en Brother Jack McDuff met Mr. Wonderful. Bill Jennings en Wild Bill Davis met Roundabout Midnight. De solo-carrière van Bill Jennings kwam relatief laat op gang en was ook alweer snel voorbij. Eerst was er in 1956 Mode Indigo, een curieuze duoplaat met broer Al Jennings op vibrafoon. Daarna Billy in the Lion's Den. En tenslotte maakte Jennings twee platen op Prestige in 1959 en 1960, Enough Said en Glide On. Dat is een bescheiden opbrengst, maar deze laatste twee opnames geven wel een duidelijk beeld van zijn opvallende stijl. Je hoort eerst de met blues doordrenkte Tough Gain en Enough Said. Vervolgens de merkwaardige ballad Dark Eyes. Daarna Fiddling, een uptempo stuk dat tussen swing en bop laveert en geschreven is door Jennings en zijn broer Al. Broer Al speelt ook mee op vibrafoon. Ten slotte Azure Tea van Wild Bill Davis, en verder bestaat de line-up van beide platen uit organist Brother Jack McDuff, bassist Wendell Marsher, drummer Alvin Johnson.

Dit was Bill Jennings met Tough Gain, Enough Said, Dark Eyes, Fiddling en Azure Tea. Jennings onthield de langste samenwerking in zijn loopbaan met de tenorsaxofonist Willis Jackson, ook zo'n typische Chitlin-muzikant. Tussen 1959 en 1970 speelde Jennings mee op 9 platen van Jackson op Prestige. Eerst 633 Knock. Dit nummer van Jennings staat op Jacksons debuutplaat uit 1959, Please, Mr. Jackson. Op orgel Brother Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Elvin Johnson. Daarna Back and Forth van Thunderbird uit 1962. Op deze compositie van Jennings en Jackson hoor je, de titel zegt het al, korte vraag- en antwoordinteracties tussen gitaar en sax. Op orgel Freddie Roach, bas Wendell Marsher, drums Frank Shee en congas Ray Barretto. Als laatste in deze uitzending Starback van het gelijknamige album uit 1968. Aan het orgel Trudy Pitts, elektronische bas Jimmy Lewis, drums Bobby Lewis en congas Victor Allende. Bill Jennings overleed in 1978 in zijn geboorteplaats Indianapolis.

dit waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Forth en Starback. Dit was bij de Concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Dit waren Bill Jennings en Willis Jackson met 633 Knock, Back and Forth en Starback. Dit was bij de Concertzender ons programma Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Concertzender.nl

Dit is De Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een uitzending over saxofonist George Braith. We beginnen met Hot Sauce.

Je hoorde George Braith met Hot Sauce van de plaat Laughing Soul uit 1966. Op gitaar Grant Green, Hammond-orgel John Patton, drums Ben Dixon. George Braith, nu 83 jaar, werd in 1939 in New York geboren als George Timothy Braithwaite. Hij is van West-Indische komaf. Net als Roland Kirk speelde Braith twee verschillende saxofoons tegelijk, zoals in Hot Sauce al te horen was. Ten behoeve van die bizarre techniek ontwierp hij zelfs zijn eigen instrumenten. De Braithophone, een combinatie van een rechte altsax en een sopraansax, is zijn bekendste uitvinding. De discografie van Braith is bescheiden. Hij debuteerde in Blue John van organist John Patton in 1963 op Blue Note. Daarna nam hij voor Blue Note 3 platen op als leider. Vervolgens deed Braith in 1966 en 1967 2 sessies voor Prestige. De volgende decennia was Braith maar sporadisch in de studio te vinden. Niet erg indrukwekkend, maar met bijdrage op legendarische labels als Blue Note en Prestige kun je natuurlijk wel thuiskomen. We beginnen dit blok met Mary Had a Little Lamb en Marianne, beide van de plaat Two Souls in One op Blue Note uit 1963. Het traditionele Marianne verraadt de Caribische roots van de multisaxofonist. Op gitaar Grant Green, orgel, Billy Gardner, drums, Donald Bailey. Daarna klinkt Bip, Bop, Bing, Bash en het traditionele Billy Told van de plaat Soul Street.

uit 1963. Op gitaar Grant Green, orgel Billy Gardner en drums Hugh Lawson. En net als eerder genoemde Roland Kirk speelt Brace ronkende ensembles in zijn uppie. Een groot solist is Brace zeker niet. Wat dat aspect betreft kan hij niet tippen aan Kirk.

Dat was George Braith met Mary Had a Little Lamb, Marianne en Bip Bop Bing Bash en Billy Told. Nu eerst Nut City en de ballad Ethelyn's Love van Extension uit 1964. Daarna Braith's tropische Cantaloupe Woman van Laughing Soul met gelaagde percussie en interessant spel en sound van organist John Patton. Op gitaar weer Grant Green en drummer Ben Dixon. Alle collega's op de platen van Braith waren inmiddels veel gevraagde en ervaren soul jazz artiesten. Afgezien van Braith's compositorische kwaliteiten is om die reden de kwaliteit van Braith's werk in de jaren 60 dan ook van hoog niveau. Laughing Soul is de meest uitbundige en dansbare plaat van Braith en tegenhanger van haar opvolger op Prestige, getiteld Musard. De meningen over Braith's progressieve jazzalbum zijn verdeeld. We eindigen de uitzending met Reuben. In 2006 en 2007 nam Braith tijdens de enige andere actieve periode van zijn loopbaan 5 platen op voor Excellence. Reuben staat op Bip Bop Bam. Braith maakt hier gebruik van zijn beruchte Braithophone.

Dit was George Braith met Nut City, Ethelyn's Love, Cantaloupe Woman en Reuben. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender die in samenwerking met Jazz Ism wordt gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op internetland, zeg maar. Ik zag het ook plotsklaps staan op Facebook dat Austin Peralta opeens overleden was. En dat is een hele jonge opkomend talent op piano. Hij was 22 jaar. De reden waarom hij overleden is, is nog steeds niet naar buiten gekomen. We hebben hem al een aantal keren gedraaid, want hij heeft heel veel gastoptredens gedaan. Onder andere bij Teeps en bij Flying Lotus. Hij komt ook uit Los Angeles. Het bijzondere aan deze pianist was dat hij zowel te gek jazzpiano gewoon akoestische plaat opnam en dat hij helemaal in die elektronische scene ook zat. Dus het was echt een jongen die garant stond voor de nieuwe generatie, die gewoon die crossover maakte, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. En om een soort eerbetoon aan deze fantastische muzikant te geven, wil ik toch een aantal tracks van hem, of wij willen dat graag doen, draaien bij Jazz Not Jazz Radio. En de eerste track heet Capricornus. En dat is een beetje een gekke titel van zijn plaat Endless Planets. En het is de akoestische versie van zijn band, de Jazz Quartet. En deze track is van Austin Peralta.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD, Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, heet het. Is It Love is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wel te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is, Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij je, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. Ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En dit nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelooflijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groepen. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer, nee, dat zei je ook net.
1: Zeer interessant, ja, zeker. Het is een groep, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik erg tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, wat vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tie, met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks?
2: Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is wel heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe, frisse muziek, de groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben Amerika. En die hebben een remix EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Synchro Remix EP. This Possible Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan het beurt, Joris. Maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou, houd ons scherp, fris.
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz no jazz hip-hop hier. Ik weet helemaal niet waarom dat is. Maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde. Dat ik dacht van, hey, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten. Maar dat gaan we niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. Ja. Hamertje Tik, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato? Oh, nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is maar Little Dragon. Wist het zelf niet. Is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al. En die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad.
0: Zij komt uit Japan, maar ze woont er geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ze hebben nu 3 studioalbums en ze hebben nu een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuwe studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel
0: ze
1: vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik. Hè?
1: Ja, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Sunshine in the Winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
2: Connoisseur.

0: Gaslamp Killer hoorde je. Wat een heavy track. 7 years of bad luck for fun. Aanleiding voor om Gaslamp Killer te draaien was niet alleen omdat het een gekke release is op Brainfeeder, maar ook omdat deze LA-based producer gaat samenwerken met onze Nederlandse afrobeat trots, namelijk Jungle My Night. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Een EP komt eruit op Brainfeeder. En voor de mensen die niet weten wat dat is een label waar Flying Lotus op uitkomt. Sterker nog, het is zijn label, maar een beetje de basis van de elektronische muziek in LA die nu zo hip is en die wij ook vaak draaien. Dus het is natuurlijk heel te gek dat Jungle By Night, onze Nederlandse trots, daarop uitkomt. Tot zover deze laatste uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Bedankt Hamertje Tik dat je er was.
1: Ja, vond het gezellig.
0: Voor jouw bijdrage.
1: De volgende keer weer rosé mee. Of whisky.
0: Deze uitzending werd in samenwerking gemaakt met het tijdschrift Jazzism. DJ Ruben van Roon, alias a.k.a. DJ Kikken. Ondergetekende. We zijn volgende week op dinsdagavond weer te beluisteren. Als je verzoeken hebt, dan kan je die sturen naar jazznotjazzradio@concertcenter.nl. jazznotjazzradio.nl is onze website waar je ook de jazzagenda of de uitzending gemist kan checken. Of sowieso het themakanaal. En wat leuk is om te vertellen, is dat we een Spotify hebben. Alle tracks die wij draaien, die stoppen wij in een Spotify maandlijst. Ga naar Spotify en zoek even onder Jazz Not Jazz Radio aan elkaar. En dan vind je vanzelf al die spullijsten. En dan kan je al deze tracks nog eens keer zelf beluisteren. De laatste track, Ruup.
2: Ja, de laatste track is voor mij persoonlijk een hele bijzondere track. Het is gecomponeerd en uitgevoerd door Mike Del Ferro. Het staat op zijn laatste cd, The Journey. Het is opgedragen aan Miron Komarnicki. En hij heet daarom ook Miron.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linde. Vandaag hoort u Pianomannen. En we beginnen met Watermelon Man van Herbie Hancock.

Watermelon Man van Herbie Hancock. De 82-jarige Hancock was afgelopen juli artist in residence op het North Sea Jazz Festival. Nadat was een weekend met hoge temperaturen, een opgewekt publiek, liters drank en stapels etenswaar. Hamburgers, sushi, maar ook lekkere bakjes watermeloen. Zou Hancock nog een keer teruggedacht hebben aan de watermelon showers die hij in Chicago ongetwijfeld heeft gezien? En deze diende als inspiratie voor zijn iconische en exotische bluesnummer. Wie weet, het is al een tijdje geleden. Watermelon is opgenomen in 1962 voor Hancock's debuutalbum op Blue Note, Taking Off. Op trompet Freddie Hubbard, tenor sax Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Hetzelfde jaar nam Latin percussionist Mongo Santamaria Watermelon Man op. En dat werd een wereldhit. We gaan verder met een andere moderne jazzpianist die ook catchy tunes wist te produceren. Bobby Timmons. U hoort That There van de plaat This Here uit 1960. Op bas Sam Jones, drums Jimmy Cobb en op die plaat van Timmons, die dat jaar deel uitmaakte van zowel Art Blakey en de Jazz Messengers als het Cannibal Adderley Quintet, staan ook zijn andere gospelgetinte klassiekers, Moaning en This Here. Daarna een drietal relatief onbekende pianisten. Eerst Eddie Higgins met Solero van het gelijknamige album uit 1966. Higgins combineert swing met de bekende thematiek van Maurice Ravel. Op bas Richard Evans, op drums Marshall Thompson en vervolgens Morris Nanton uit New Jersey. En die was vooral bekend op de studentencampus. Hij maakte een reeks platen voor Warner Brothers en Prestige. Van Soul Fingers uit 1967 draaien we het titelstuk. Op bas Norman Edge, drums Al Baldini. Met Norman Edge speelde hij meer dan 50 jaar. We moeten hier nog wel even vermelden dat de hele wereld Morris Nanton in feite wel bekend heeft. Ja, ook al kennen we zijn naam niet. In 1959 was zijn compositie Jada, namelijk het eerste stuk muziek dat afgespeeld werd in het heelal toen Apollo zijn rondje rond de aarde vloog. En als laatste in dit blokje muziek John Wright uit Chicago. Hij maakte begin jaren 60 vijf blues- en gospelgetinte platen voor Prestige. Nu Eamon Corner van de plaat Southside Soul uit 1960. Op bas Wendell Robertson, op drums Walter McCants.

0: Dat waren Bobby Timmons met That There, Eddie Higgins met Solero, Morris Nanton met Soul Fingers en John Wright met Amen Corner. We gaan verder met de uit Jamaica afkomstige sterpianist Monty Alexander. Hij begon zijn loopbaan met een stevige soul jazz. U hoort hier John Brown's Body, live opgenomen in Los Angeles. Het verscheen op zijn debuutplaat, Alexander the Great, in 1964. Op bas, Victor Gaskin, drums, Paul Humphrey. Ook live horen we daarna eerst de obscure Dick Morgan en For Pete's Sake. Het staat op de plaat At the Showboat uit 1960. Op bas, Keeter Batts, drums, Bertel Knox. Na deze roerige uptempo blues jazz gaan we verder met de slow blues van Uptown Sop, vertolkt door Gene Harris. Harris was al sinds de jaren 60 een van de betere door blues geïnspireerde pianisten. Hij wordt hier in 1986 bijgestaan door tenorsaxofonist Stanley Turrentine, bassist Ray Brown en drummer Mickey Roker. Uptown Sop staat op de plaat Gene Harris Trio Plus One. We sluiten af met een andere bluesveelvraat, Ray Bryant. U hoort Brother This and Brother That van de plaat Lonesome Traveler uit 1966. Op trompet Snooky Young en Clark Terry. Op bas Jimmy Rouser. Op drums Freddie Waits.
1: Now really, let's do it up all the way from Jamaica to come and really swing you out. Let's have a great big hand for Monty Alexander. Monty Alexander.

Dat waren Monty Alexander met John's Brown Body, Dick Morgan met For Pete's Sake, Gene Harris met Uptown Sop en Ray Bryant met Brother This and Brother That. En dit was Groove in Greece, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.
2: Jazz, not jazz, not jazz.

It's my heart, you're not, you're only one that I

Tot zover Vreemd Tunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Little. We beginnen met Blue Vibes.

Je hoorde Johnny Little in Blue Vibes van het gelijknamige album uit 1960. Op orgel Milton Harris, drums Albert Tutti Heath. Johnny Little, bijgenaamd Fast Hands, was bepaald geen kleine jongen op de vibrafoon. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij een uitzonderlijke technische bagage had. Lionel Hampton noemde hem de beste vibrafonist van de wereld. Dat is misschien een beetje veel eer voor de in 1932 in Springfield, Ohio geboren Little, die overigens wel speelde met zowel Louis Armstrong als Miles Davis. Hoe dan ook is Little nooit echt een grote naam geworden in de jazzwereld. Het komt waarschijnlijk omdat hij ook commercieel aan de weg timmerde. In een vibrafoonveld waar geniale bloemen bloeiden als oude meesters Milt Jackson en vernieuwer Bobby Hutcherson, verkeert men al snel in de luwte. De jaren 60 zijn de meest vruchtbare periode van Little, die het decennium daarvoor begonnen was als professioneel bokser en drummer. Je moest dus geen ruzie met hem krijgen. Met stokken wist Little wel raad, niet als wapen, maar als begeleiders van onder andere Ray Charles en Gene Ammons. Het ligt ongetwijfeld aan de dubbelzinnige aard van de vibrafoon als melodisch en percussie-instrument, dat vibrafonisten ook geschoolde drummers zijn of zijn geweest. Denk bijvoorbeeld ook aan onze nationale meester op de vibrafoon, Frits Landersbergen. We beginnen dit blok met Take the A-Train van Billy Strayhorn, uitgegeven op de plaat Happy Ground in 1961. Inmiddels had Little een vaste combinatie gevonden waar hij nog een reeks platen op Jazzland mee zou maken. Organist Milton Harris en drummer William Pappy Hynand. Daarna drie nummers van de plaat Nice and Easy uit 1962 met de hooglijk gewaardeerde hardbop-collega's tenorsaxofonist Johnny Griffin, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en drummer Louis Hayes. Nice and Easy is duidelijk een van Little's beste platen. Het betreft hier de nummers But Not For Me, de ballad That's All en Little 322 Wow. Little werkte in 1964 nog eenmaal samen op een plaat van Timmons, Working Out.

Dat was Johnny Little met Take the A-Train, But Not For Me, That's All, 3-2-2-Wow en Trick Hips. In de jaren 60 scoorde Johnny Little een aantal hitjes. We beginnen met Moonchild van het gelijknamige album uit 1962. Little voegt aan zijn band de bassist Steve Cooper en conga-speler Ray Barretto toe. Daarna Got That Feeling uit 1963 met Mill Hinton op bas. En vervolgens zijn grootste hit, The Village Caller uit 1963 met Bob Grandjaw op bas, Willie Rodriguez percussie, opgevolgd door The Loop en Possum Grace van de plaat The Loop. En dat is uit 1965. We eindigen dan de uitzending met twee nummers van New and Groovy uit 1966. Eerst het deels op modaliteit gestoelde Salem, acroniem van Miles Davis, een grote held van Little. En dan tenslotte het gospelgetinte The Pulpit. Op beide tunes hoor je de voormalige bandleden van Davis, Wynton Kelly, piano, Jimmy Cobb, drums.

Dat was Johnny Little met Moonchild, Got That Feeling, The Village Caller, The Loop, Possum Grease, Salem en The Pulpit. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender. Dat je meeneemt een uur vol nieuwe muziek van jazz op de scheidslijn met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We begonnen met een gouden oude, geselecteerd door mijn mede-collega-presentator Ruben van Roon. Wat was dat, Ruud?
1: Ja, dat klopt. Dit was een track van de plaat Narc van Bernard Wright uit 1981. Ik vind dat een te gek album. Er is onwijs veel van gesampled door Tupac.
0: Uitslijn met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We begonnen met een gouden oude, geselecteerd door mijn mede-collega-presentator Ruben van Roon. Wat was dat, Ruud?
1: Ja, dat klopt. Dit was een track van de plaat Narc van Bernard Wright uit 1981. Ik vind dat een te gek album. Er is onwijs veel van gesampled door Tupac.

0: bij Maals gezeten. Hij is daarna bij Marcus Miller terechtgekomen. Toen werd het allemaal wat minder. Toen ging het wat meer fusion kant op. Maar een te gekke toetsenist.
1: Ah, leuk, te gek. Ik heb ook een linkje naar een jazzmuzikant toe, namelijk Kareem Riggins. Dat is een jazzdrummer. En die heeft een plaat gemaakt op het roemruchte Stone Throw label. Dat is dat label waar onder andere Madlib, en dat is zijn maatje, zit. Of mijn favoriete artiest op Stone Throw is Georgia and Muldrow. Dat is een jazzdrummer die zit, die heeft heel veel gedaan in het jazzcircuit met Milgram Miller, Roy Hargrove. Ray Brown heeft heel lang bij gezeten, maar ook heel veel hip-hop gemaakt. En die heeft een heel hip album gemaakt, dat heet Alone Together. En daar wilde ik een paar tracks van draaien. Het zijn allemaal hele korte tracks. Ik geloof dat er wel 30 of 40 op staan. Die variëren van 1 minuut of nog korter tot 2 minuten. Dus ik wilde daar een kleine selectie uit draaien. Kareem Riggins, en dat heet Alone Together. En we beginnen met Back in Brazil.

0: Riggins was dat. Zijn nieuwe album als Stone Throw heet Alone Together. En het staan allemaal korte tracks op. Je hoorde er vier achter elkaar. Vijf. Back in Brazil, Bringing the Beat Back. Tom Tom's OA en Double Trouble. Ruben, jij als drummer, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het helemaal te gek. Het is zeer apart dat het van die korte tracks zijn. Je zei dat er 40 of zo opstaan op een
0: album. Ja, 30 of zoiets. Ja, een heleboel. Je kan ze allemaal op Spotify vinden.
1: Ja, het is wel weer iets nieuws, denk ik. Het is ook wel eens leuk om dat gewoon als een album te zien.
0: Ja, hij doet een beetje wat Madlib ook doet. Zijn collega maakt gewoon één sample mood en dat is dan de vibe, zeg maar. En dan, dat duurt dan een minuut of anderhalve minuut en that's it.
1: En drumtechnisch gesproken is het ook wel behoorlijk hip wat er allemaal gebeurt.
0: Het stuitert, hè?
1: Om het op zijn zachtst uit te drukken.
0: Ja,
1: helemaal te gek.
0: Ja, maar check hem ook uit hoe hij jazz drumt, want hij is echt een vrede drummer.
1: Ja, ik ken hem ergens wel van. Maar niet meteen zo voorradig, zeg maar. We gaan door met Dimlight. Dat is weer een Zwitserse producer. Die hebben we ook al vaker gedraaid. Die heeft een remix gemaakt voor het nieuwe album van Mergs. Dat is een Bristol zanger. Die een nieuw EP net heeft uitgebracht. En daarvan heeft hij één track geremixed. En die track die heet The Hunting Owl.

0: Ja, dit was Sid Rim wederom. Die draaien we eigenlijk elke keer zo langzamerhand.
1: Waanzinnig
0: Fall
1: dit.
0: For Two. Ook een drummert. Uit Wenen, uit de Weense school. De nieuwe Weense school, wel te verstaan. Sid Rim. En daarvoor draaiden we Dim Light, die weer uit Zwitserland komt. Dus het is daar wel happening in die regionen. Een remix voor Mersch, The Hunting Owl.
2: Helemaal te gek, Ruup. Het is Sid Rim, dat hebben we inderdaad vaker gedraaid. Dat is dat Affine Records. En we wilden nog een artiest draaien van hetzelfde label wat we al eerder hebben gedraaid, maar ook een geweldige track vinden. Dat is van een van hun artiesten, die heet Sixtus Price. De track die we gaan draaien, die heet Samba Feeling Being.

0: Je hoorde een oude klassieker van Georges Ben, Ze Kanjika. En dat was niet helemaal zonder een reden, omdat we de track die we daarvoor draaiden, die heette Samba Feeling Being This van Sixtus Price. Een klein bruggetje, maar ook een aanleiding om Georges Ben te draaien. Wist dat het niet alleen een persoonlijke favoriet is, maar even een stukje zelfpromotie. Ik ben gevraagd om met Lilian Vieira en haar band te spelen 22 maart in het Bimhuis. En die vroegen aan Lilian, wil jij een tribute doen to Georges Ben?
1: Nou,
0: ik ben al mijn hele leven fan van Georges Ben. Dat draaiden we vroeger altijd thuis. Dus dat is voor mij een soort van nostalgie. En dat dan te mogen doen, 22 maart, Bimhuis. Check
1: wat te gek. Ik kom zeker. Hey, er is een cd gereissued, dat gebeurt wel eens vaker, een oude cd en wel van Marvin Gaye wel te verstaan. Die heeft in 1972 een soundtrack gemaakt voor de film Trouble Man. En die soundtrack is al een tijdje uit, maar ze hebben nu, ik denk vorig jaar ergens in het najaar is die uitgekomen, de 40th Anniversary Expanded Edition uitgebracht. Dat houdt in dat er veel meer tracks op staan die ze niet gebruikt hebben of extra takes. En daar wil ik er een paar van draaien. Dit zijn wat korte takes, want het is filmmuziek natuurlijk, heel filmisch. Maar ik vond het altijd al een hele te gekke plaat van Marvin Gaye. Je hoort hem er eigenlijk helemaal niet op zingen. Nauwelijks, zeg maar. Maar hij heeft het allemaal geschreven en georchestreerd en geproduceerd. Het is een hele weirde soundtrack, was het al.
0: Verrek.
1: En nu hebben ze daar dus heel wat tracks extra van uitgebracht. Marvin Gaye, Trouble Man.

0: in a big frame.
1: Dit was Marvin Gaye met de muziek van de film Trouble Man. Die eigenlijk een soort van gereissued is eind vorig jaar. En met allemaal extra tracks. Dus het is een dubbelaar. Dus het is een te gekke cd om weer even Marvin Gaye naar boven te halen. Zeg maar de genialiteit daarvan.
2: Zeker te gek. Ik kende het album wel, maar er staan dus allemaal nieuwe tracks op.
1: Ja, er staan heel wat nieuwe tracks op zelfs. Dus, maar ook versie nummer 1 en versie nummer 2 en 3 van een song. Je kent het wel, ja. Allemaal.
2: Wat is het bij releases?
1: Wel voor de, natuurlijk voor de verzamelaar en de specialist, zeg maar.
2: Helemaal cool. Ik wilde een track draaien die ik eigenlijk door jou heb leren kennen. Dus ik hoop niet dat ik het voor je voeten weg maai. Maar ik vind dat zo'n prachtig nummer. Lois Cole. Ik wilde eigenlijk twee nummers draaien van Lois Cole en Genevieve Artadi. Die we vorig jaar veel gedraaid hebben. En die een waanzinnig album samen hebben gemaakt. En hij heeft net een eigen solo plaat gemaakt. Album 2 heet dat. En mijn favoriet, dat is volgens mij ook jouw favoriet, Grains of Sand.
1: Ja, en ze zijn bezig, dat is heel spannend, met een nieuwe cd. Die komt any moment uit. Dus hou dat in de gaten. Ze zijn aan het mixen ermee nu.
2: En dat is dan Lois Cole met zijn vriendin dus?
1: Ja, een nieuwe van hun.
2: Oké, te gek. Nou, laten we die als eerste misschien draaien. Dat is leuk dat we even weten van waar komt het vandaan. En dat is Is Anybody Out There? Van Lois Cole en Genevieve Artadi. En daarna draaien we nog een solo plaat van hem. En dat heet Grains of Sand.

0: Wat ontzettend mooi. Lois Cole, album 2 heet die track. Een hele rare plaat. Grains of Sand. En het werk van een geniale gek of een drummer. Wat is het, Ruud?
1: Allebei, maar zeker ook een drummer. Het is toch weer allemaal drummers in deze uitzending.
0: Ja.
1: En dat doe ik echt niet expres, maar
0: we komen er steeds op
1: jij
0: uit.
1: Komt weer met Lois Cole aan. Maar dat is inderdaad een geniale drummer, maar ook ja,
0: maar
1: alles
0: hier
1: wat
0: is hij vooral een geniale componist.
1: En zanger.
0: En
1: zingt het ook, dat vind ik zo grappig. Want hij heeft natuurlijk niet echt een hele mooie Sinatra-achtige zangstem, maar het is dan wel weer zo'n te gekke melodie en ja, dat het helemaal kicken is.
0: Ja, en ik heb hem ook op de YouTube, dan speelt hij zelfs al die akkoorden.
1: Ja.
0: Dus, en hij heeft ook een waanzinnige jazzkennis met ja, al die jazzakkoorden en dan in een soort inderdaad zo'n Gobim-achtige groove.
1: Ja.
0: Dat is echt te gek.
1: Ja, het is een hele weirdo, maar het is wel iemand van deze tijd, zeg maar. Dus het is niet alleen maar drums, maar je doet eigenlijk, ja, je bent muzikant,
0: ja,
1: muziekliefhebber.
0: Ja.
1: Dus we gaan door met een Engelse beat creator, producer. Die heet Lone. Ik weet niet hoe je het altijd uitspreekt. Maar ze hebben allemaal van die moeilijke namen altijd. Maar zijn echte naam is gewoon Matt Cutler. Maar daar kan je niet onder vinden bij Spotify. Hij heet Lone. Hij heeft een te gekke album uitgebracht. Vorig jaar eigenlijk. Want we zitten natuurlijk al in 2013. En dat album heet Galaxy Garden. En de track die ik wil draaien heet New Color.

0: tracks van Galaxy Garden, het album van Lone. De laatste track die was samengemaakt met de waanzinnige producer met de mooie naam Machine Drum. Daar hou ik wel van die naam. Die heette As a Child en de eerste track heette New Color.
1: New Color. We zijn aan het einde van dit programma Jazz Not Jazz gekomen. En ik wou je nog even wat huishoudelijke mededelingen geven. Namelijk 3 tips voor begin februari. Of eigenlijk voor de maand februari. In het MC Theater komt op 7 februari de organist Lonnie Listen Smith in Amsterdam. Een week daarvoor, 5 dagen daarvoor, Rich Medina komt naar Nederland en die gaat spelen in de Bird in Rotterdam. En eind februari komt ook een heel bijzonder concert in het North Sea Jazz Club. Dat is die nieuwe club op het Westergasfabriek. Een heel mooie club. En daar komt de bijzondere pianist minimal Nick Barge. Dus dat is alle 3 denk ik een speciale gelegenheid om te komen kijken. Jazz Not Jazz. Volgende week kan je luisteren naar Fremtunes. Dat is een nieuw mixprogramma samengesteld door DJ Mace. Rogier van Hout. Die komt om de week en die wisselt onze Jazz Not Jazz programma af. Die maakt te gekke mixtapes die je ook weer kan terugbeluisteren. Net als ons programma op concertcenter.nl of www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je verzoeken hebben of andere wensen, dan kan je dat mailen naar info@jazznotjazz.nl. Dit programma werd samengesteld in samenwerking met Jazzism, presentatie Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We gaan eruit met nog 2 tracks van Karim Riggins en ik zie je volgende week.

Luisteraars, welkom bij Groove and Grease, ons programma over Soul Jazz. Het is samengesteld door François van der Linden. En vandaag deel 2 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Little. U hoorde in aflevering 1 dat vibrafonist Johnny Little een prima moderne jazzmuzikant was, die ook af en toe een paar hitjes scoorde met rhythm and blues doordrenkt spel. Eind jaren 60 bouwt Little dat werk in de populaire hoek uit. We beginnen met twee nummers van de liveplaat Swinging at the Gate uit 1967. Minor Soul en Blues Time. Op orgel Jimmy Foster, bas Larry Gales, drums Josel Carter en congas Carlo Potato Valdez.

0: after you come back, though.
1: Yeah.

Dit was Johnny Little met Minor Soul en Blues Time. We gaan verder met L.A. Soul en Street Scene. En die komen van The Sound of Velvet Soul uit 1968. Little had hier niet de minste in de studio verzameld. De saxofoonsectie bestaat uit Frank West, Jerome Richardson, Joe Farrell, Seldon Powell en Saul Schlinger. Op bas Richard Davis en op drums Mel Lewis. Echte jazzmensen die met een zo'n redelijk commerciële job weer een maandje huur konden betalen. Daarna A Man and a Woman van het gelijknamig album op Solid State. Jim Foster op orgel, Richard Davis op bas en William Peppy Hinaant op drums en Johnny Pacheco op Latin percussie. Van Be Proud uit 1968 hoort u het easy listening-achtige Rosen Forest. Daarna Gwink van Glossy Enough for Jazz uit 1969. Het is, de titel dekt zeker de lading, een populaire tune met jazz feeling. Vervolgens gaan we naar Gunky van The Soulful Rebel uit 1969. Meneer Little had er duidelijk een handje van om onbegrijpelijke titels te verzinnen met een hoofdletter G. Op Gunky hoort u Billy Nunn op orgel, David Spinoza gitaar, Ron Carter elektrisch bas, Josel Carter drums, Ray Barreto op conga's. Een paar jaar later, het is dan 1972, leefde Little zich uit met jazz funk. Tall Hit is daarvan een sprekend voorbeeld. U hoort onder andere Marvin Cable op tenorsax, Butch Cornell op elektrische piano en Bob Crenshaw op elektrische bas. Als laatste hoort u dan Sent in the Clowns uit 1977, bekend van vertolkingen van onder andere Judy Collins en Frank Sinatra. Op orgel John Patton, synthesizer Paul Marshall, harp Robin Gordon, bas George Duvivier en drums L. Foster.

Dat was Johnny Little met L.A. Soul, Street Scene, A Man and a Woman, Rose and Forest, Quink, Gunky, Torhit en Sand in the Clouds. Het laatste blokje muziek. Eerst Sister Silver van Fast Hands uit 1980. En Fast Hands was trouwens de bijnaam van Little. Op de tenorsaxofoon Houston Person, keyboards Mickey Tucker, Mervyn Bronson bass en Idris Muhammad drums. Ten slotte, So What van Miles Davis. Het is uitgegeven op Good Vibes in 1981. Little was een groot bewonderaar van Davis, wat al eerder tot uiting was gekomen in zijn compositie Selim, een anagram van Miles. Hier ook Houston Person op tenorsax, Neil Craig op piano, David Braham op synthesizer, Melvin Sparks gitaar, Jimmy Lewis bass en Idris Muhammad op drums. Johnny Little overleed in 1995 in zijn geboortestad Springfield in Ohio.

Dit was Johnny Little met Sister Silver en So What. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

shalt not kill. See, tell him.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie?

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag in een funky groove, de soul jazz opnames van rhythm and blues legende King Curtis. We beginnen met Da Do Da.

Je hoorde King Curtis met Da Do Da. De tune van Curtis is verschenen op de plaat The New Scene of King Curtis op Prestige New Jazz in 1960. Op trompet Ned Adderley, die om juridische redenen geboekstaveerd als Little Brother. Piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers, drums Oliver Jackson. De in Fort Worth, Texas geboren tenorsaxofonist Je hoorde King Curtis met Da Do Da. De tune van Curtis is verschenen op de plaat The New Scene of King Curtis op Prestige New Jazz in 1960. Op trompet Ned Adderley, die om juridische redenen

Memphis Soul Stew en Ode to Billy Joe. Ook werkte hij vaak als studiomuzikant en speelde hij mee op hits als Jaggedy Jag en Charlie Brown van The Coasters. In New York maakte hij deel uit van het befaamde studiokringetje rond Bernard Purdy, Jerry Jermott en Cornel Dupree. King Curtis is te horen op Respect van Aretha Franklin en speelde ook mee op Franklin's Live at the Fillmore West. Curtis was beïnvloed door Lester Young, Eleanor Jacquet en Gene Emmons, maar was zelden als jazzmuzikant te horen. Hij was niettemin een prima saxofonist met een directe, ongecompliceerde en met blues doordrenkte stijl. Het Prestige New Jazz label koppelde Curtis begin jaren 60 aan moderne jazzcollega's. Je hoorde al een nummer van The New Scene. Van die plaat draaien we in dit blok ook In a Funky Groove en Willow Weep For Me. Hetzelfde jaar gaf Prestige Soul Meeting uit. Je hoort de titeltrack en vervolgens Lazy Soul bij de composities van Curtis. Hierop dezelfde line-up als op The New Scene. En tenslotte Cole Porter's What Is The Thing Called Love. Bas, Sam Jones, drums, Belton Evans.

En dit was King Curtis met Da Do Da in een funky groove. Willow Weep For Me, Soul Meeting, Lazy Soul en tenslotte What Is This Thing Called Love. In 1962 was Curtis nog eenmaal te horen op een jazzplaat. Prestige zette hem naast tenorcollega's Oliver Nelson en Jimmy Forrest en Soul Battle was een feit. Op piano Gene Casey, bas George Duvivier en drums Roy Haynes. We draaien eerst Nelson's Blues at the Five Spot. Als uitsmijter van deze aflevering hoor je Susan Tiesel's Evergreen Perdido. King Curtis kwam in 1971 dramatisch aan zijn einde. Toen hij zijn airconditioning naar boven wilde brengen in zijn appartement in New York, werd hij tijdens een ruzie met een drugsdealer in zijn portiek neergestoken. King Curtis was maar 37 jaar.

Dat was King Curtis met Blues at the Five Spot en Perdido. Tot slot ook van Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Samengesteld door Wiba Burkens en Ruben van Roon. Tevens ook de presentatie door deze beide heren. We begonnen met een beetje een weird track. Ik heb een album ontdekt van... Ik denk dat je het nooit zou raden wie dit zou zijn. Maar van Miroslav Fitus uit 1976. Het album heet Magical Shepherd. Hij speelt hier op basgitaar. Ik had zelf het vermoeden dat hij daar toch wel een redelijke hekel aan had. Aangezien je op YouTube een aantal filmpjes van Weather Report hebt... waar hij zeer verveeld op een basgitaar zit te spelen. Maar kennelijk vond hij het toch leuker dan ik dacht. Een te gek plaat met James Gett

0: De plaat heet Magical Shepherd.
1: Ja, te gek. Bijzonder. Ik probeerde hem op te zoeken op Spotify en dan kon ik hem niet op vinden. Want we proberen de nummers die we hier draaien op Spotify te verzamelen. En dan per maand te categoriseren. Zodat je als Jazz Not Jazz luisteraar ook nog een keer via Spotify al onze nummers selectie kan beluisteren. Maar dus niet alle nummers. Vitus zit daar niet bij. Wat er wel bij zit zijn twee nummers van The Satisfaction. En daar gaan we van draaien van het album All Natural.

0: gruwelijk is dit. The Satisfaction. Ik vind het helemaal te gek. Een soort Salt and Pepper avant la lettre. Twee dames die uit Seattle komen. Een rapster die heet Stasia Iron. En een zangeres die heet Catherine Harris White. Ja, heel mooi. Ze hebben een plaat gemaakt op het label Sub Pop Records vorig jaar. En dat heet All Natural. Helemaal te dope.
1: Ja, helemaal te gek. Het klonk vrij vet. We gaan door met een plaat van een Italiaanse pianist. Ik kwam daarbij omdat afgelopen week op het Amsterdamse Conservatorium een gastdocentschap was van Joey Barron, een vrij bekende Amerikaanse jazzdrummer. En ik was een beetje aan het googlen en aan het checken wat hij allemaal gedaan had. En hij had met Enrico Piranunzi een tijd geleden, al in 2000 of zo, een hele mooie plaat opgenomen met alleen maar ballads. Nou hou ik vooral van ballads, dus dat kwam mij goed uit. Het trio van deze plaat zit verder bij Mark Johnson op contrabas. En ik wil twee tracks draaien van het album Ballads. De eerste track heet Mi sono innamorato di te. Dat is Italiaans. En de tweede heet Sundays.

0: Ja, u luistert naar Enrico Peranunzi. Dat is een Italiaanse pianist van zijn cd Ballads. Het waren ook tevens twee ballads. Er staan alleen maar ballads op deze cd. De twee tracks die we luisterden waren Mi sono innamorato di te en Sundays. Samen met Joey Barron en Mark Johnson. En ik zie dat Wieboud er zeer van genoten heeft.
1: Nou, niet te cynisch. Ik hou er heel erg van, maar... Ik was ook een beetje in slaap gevallen. En daarom heb ik... Ik ben een beetje wel in de stijl gebleven door wederom een drummer te draaien. Een akoestische drummer. Die heeft een soloplaat gemaakt. Namelijk Brian Blade. Ik denk voor alle jazzdrummers misschien wel de favoriete drummer van nu. Hij heeft een plaat gemaakt een tijdje geleden. Die heet Mama Rose. En een hele mooie track die hierop waarschijnlijk aansluit. Die heet Psalm 100.

0: Jeetje, wat een mooie plaat is dit. Dat is Gewisseltof met Hendrik Schwartz. See You Tomorrow heet dat. En dat is een geweldige plaat. DJ Hendrik Schwartz en Bugge op de piano and the roads. De plaat heet Wesseltof Schwartz Duo. Uiteraard op Jazzland uitgekomen. Daarvoor hoorden we Brian Blade met Psalm 100. En de brug naar Bugge is natuurlijk weer dat we piano jazz ballads draaien. Maar er is nog een brug.
1: Ja, we gaan luisteren naar de nieuwe cd van Rob van der Wouw. Die is nog niet uit. Maar wij hebben gek genoeg al een aantal tracks daarvan. Die cd wordt gepresenteerd op 28 maart in de Noordzee Jazz Club in Amsterdam. Dus reserveer daar al kaarten voor. Want dat is wordt een heel bijzonder concert. Dat kan ik nu al prijsgeven. We gaan luisteren naar één track. We draaien elke maand eigenlijk één track van die cd, totdat die uiteindelijk uitkomt als een soort van teaser. En we gaan nu luisteren naar The Haunted Walk, Rob van der Wouw van het album Neon.